0: RBS.
1: RBS Radio. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met de 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: NOS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
0: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 7 uur.
4: RBS
3: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
6: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Samara TV is er om 8:55. En de abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu in Venetië is er om 10:50. En Sterrenmensenochtend is er om 11:30. De herkenwijzers zijn er ook om 11:55 en ook nog een keer om 11:55. Vlaanderen boven is er om 10:50 en Pareltjes is er om 10:50. Dan is er ook Langs de Kade en dat om 14:00 en Denderlands TV is er om 17:50. Sterrenmensenavond is er om 18:00 en De Dingen des Levens met aflevering 14.208 is er om 17:50. Mooi en bedoogloos is er ook nog vanavond met aflevering 9417 en dat om 7:10. En Tussenlanding is er om 7:50. Het Turnhouts Vennegebied is er ook nog en dat om 7:10.
7: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 8 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio.
4: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje doorheen decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.
5: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bike Parts, we make you ride. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM. Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio.

0: Christophe Van Dam.
1: Op 2 maart 1999 overleed Dusty Springfield, nota bene 10 dagen voor ze zou worden opgenomen in de famous Rock'n'Roll Hall of Fame. Dusty had een moeilijk leven achter de rug. Ze heette eigenlijk Mary O'Brien, maar werd door haar ouders Dusty genoemd omdat ze graag buiten speelde en altijd vies werd. Dusty werd wereldberoemd en alom geprezen door haar unieke soulstem en scoorde hits als Son of a Preacher Man, I Just Don't Know What to Do With Myself en Wishing and Hoping. Echter, achter de schermen worstelde Dusty Springfield. Ze was lesbisch, maar het was in die tijd, als vrouw in de entertainmentindustrie, absoluut not done om daarvoor uit te komen. Daarnaast raakte haar carrière in de jaren 70 en 80 in het slop. Het leidde tot depressies, alcoholisme en drugsproblemen. In 1987 kwam er echter nieuw succes, doordat de Pet Shop Boys, grote fans overigens, haar benaderden voor een samenwerking. En zo werd de hit What Have I Done To Deserve This geboren. En zo was Dusty ook weer helemaal back. Halverwege de jaren 90 werd borstkanker geconstateerd, waaraan de zangeres uiteindelijk aan bezweek.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
3: Bob Marley, de bekendste en meest populaire reggae-artiest ooit, nam No Woman No Cry in 1974 met zijn band The Wailers op voor het album Natty Dread. Maar het nummer werd internationaal pas een hit en een klassieker toen het ook stond op het Live-album dat een jaar later werd uitgebracht. Het bezorgde Marley de doorbraak naar een veel breder dan enkel het verstokte reggae-publiek. Als auteur wordt V-Ford vermeld, hoewel Marley het nummer zelf schreef. V-Ford was echter Vincent Ford, een goede vriend van Marley, die in de sloppenwijk van Kingston, Trenchtown, een gaarkeuken voor de armen draaiende hield, mede dankzij de royalties van No Woman No Cry en andere songs die hem vermelden als auteur, maar feitelijk door anderen waren geschreven. Overigens staat de song voor iets anders dan wat de meesten denken. Het is geen song die het leven zonder vrouw verheerlijkt. De titel is de slechte vertaling, zeg maar, van het Jamaicaanse No Woman, No Cry. Wat wil zeggen, nee meisje, huil maar niet. In dat liedje wordt een meisje getroost en wijst de zanger haar op de enorme innerlijke kracht van elke vrouw. Het werd Marley's bekendste liedje en werd later in de 90's ook nog eens succesvol gecoverd door de

0: helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 1 juni tussen 17 uur en 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Nartist te Temse of in het Henri van Daal Centrum te Zeelen. Het kan ook op dinsdag 2 juni tussen 18 uur en 21 uur in de gemeenteschool Het Kraaienest te Grenbergen of op woensdag 3 juni tussen 17 uur en 19.30 uur in de Meerminte Waasmunster.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op een tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

besloten Paul Simon en Art Garfunkel opnieuw samen te werken en werd hun tweede album gelanceerd, Sounds of Silence. Het nummer verscheen in 1966, overigens in een Nederlandse vertaling van Lennart Neig als Het geluid van de stilte, op het eerste album van Boudewijn de Groot. Volgens Paul Simon gaat het liedje over het onvermogen van mensen tot ware communicatie.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur 30,

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook 2 Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft de leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
2: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a bit happier with the result than we.
1: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: om het programma te beginnen met de mooie stem van Billy Paul. Dat was hij met zijn nummer Me and Mrs. Jones.
1: Helemaal regionaal op zondag met Dominique.
0: Inderdaad, zondag en niet zomaar een zondag. Zometeen hoor je het wel aan het muziek dat we gaan draaien. Eerst dan vast al een goeiemorgen aan onze eerste en denk ook enige gast vandaag. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: En dat is Patrick van Meteo Zeelen.
2: Ja.
0: Inderdaad, je hebt je huiswerk weer gemaakt.
2: Ik heb mijn huiswerk gemaakt, maar ik denk dat de mensen niet aan tevreden zijn met wat ik straks ga vertellen.
0: Oké, dan gaan we meteen alle muziekjes spelen. Ja.

0: misschien een stille hint voor degenen die het een klein beetje vergeten zijn vandaag. Dat was Mother, een nummer van Era.
1: Het Radio RBS Weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Ja, zoals gezegd, Patrick is er komen bijzitten van Meteo Zeelen. En die heeft van ons nieuws daarnet al een klein beetje aangekondigd van niet zo prettig nieuws. Ja, we gaan het eens horen. Misschien
2: het verlengd weekend zal een beetje niet zijn wat we zouden van verwacht hebben. Want de meeste mensen hadden toch wel gedacht van hoe hier stemmen in deze fase van het jaar. Omdat het al heel lang mooi weer is geweest. Ja. Maar het ziet er een beetje anders uit. Vandaag hebben we nog een behoorlijke dag. Maar wel een vervelende wind. Die staat nu zoal gans het voorjaar meestal uit noordoostelijke richting.
0: Koud.
2: We hebben vandaag ook veel te maken met vrij veel hoge bewolking, die vooral deze namiddag toch wel heel wat dikker gaat worden. En dan gaat de zon het met momenten toch wel wat moeilijk krijgen om door te breken. En de middagtemperaturen, gisteren hadden we nog temperaturen rond een 22 graden. En vandaag moeten we ons tevreden houden met een 18 graden. En door die toedoen van die wind voelt het ook wel nog wat frisser aan. Dan morgen is het wisselbewolkt, maar vooral in de ochtenduren en in de namiddag is het toch wel kans op enkele buien. In de ochtend ligt de temperatuur rond 7 graden. En morgenmiddag moeten we ons tevreden houden met een temperatuur van 13 graden. En er staat een matige tot krachtige wind uit noordwest tot noordelijke richtingen. Dinsdag wisselend bewolkt. En dan is dat al ons eerste puntje. Dinsdagmorgen is het maar 3 graden. Dus dat betekent als de opklaringen breed genoeg zijn, dat er kans is op lichte grondvorst. Voorlopig ga ik ervan uit dat het echt lichte grondvorst zal zijn. Misschien enkele tiendekens onder de vriespunt.
0: Ja, we zitten in de periode van de ijsheiligen.
2: Ja, die beginnen morgen. Daar ga ik straks iets over vertellen. Die beginnen morgen. Dus een beetje uitkijken als je gevoelige plantjes buiten staan hebt. En overdag loopt dan de temperatuur op naar een 15 graden. En op dinsdag is het een droge dag. Op woensdag in de ochtend 7 graden, dus dan is het wat warmer. En in de namiddag amper 16 graden. En in de loop van de namiddag gaat het ook gaan regenen. En er staat dan een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag dan, de hoogdag van de hemelvaart. Dus het verlengd weekend voor heel veel mensen. En op donderdagochtend ligt de temperatuur rond 5 graden. En in de namiddag moeten we ons tevreden houden met een temperatuur van 15 graden. En er staat een matige wind uit zuidwest. Tot later op de dag zal deze waarschijnlijk noordwestelijk worden. En dus toch wel ook kans op meerdere buien. Dus al bij al niet zo een denderende donderdag. Dan vrijdag, opnieuw in de ochtend temperaturen van 3 graden. Dus opnieuw kans op lichte grondvorst. In de namiddag 15 graden. Het is dan wisselend bewolkt, maar in de namiddag vergroot toch wel de kans op enkele buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. De middagtemperaturen liggen dan rond een 16 à 17 graden. Maar op zaterdag en zondag gaat het al zo wat meer om lokale buien. Dus er gaan dan plaatsen zijn waar het niet tot regen komt. Waar dat is, dat is natuurlijk, dat kan je niet voorspellen. Maar al bij al ziet het er dan toch wel, ja, misschien wel wat droger uit als op donderdag en vrijdag. Maar we gaan toch een beetje moeten afwachten en moeten bekijken van dag naar dag hoe het echt zal gaan. En vandaag is het Sint-Job. En dat zegt men eens in de volksweerkunde. Op Sint-Job zet men de laatste bonen volop. Nochtans, mijn vader Zaliger heeft altijd gezegd tegen mij, bonen mogen de maand mei niet zien. Maar dus blijkbaar is dit de dag van de bonenplanter. En vanaf morgen beginnen ook de ijsheiligen. Dus hier in ons contrein is dat 3 dagen dat men spreekt om de ijsheiligen. Maar in Duitsland en Italië zijn er posten waar men 5 ijsheiligen naar elkaar heeft. Hier zijn dat de voornaamste Pancreas, Servaas en Boniface. Dat zijn zo wat voor onze contrein een beetje de echte bekendste. En dat is toch altijd dikwijls, het is niet al ieder jaar, maar toch meestal nogal deze periode altijd dat het wat kouder is dan normaal, wat nu ook het geval zal zijn. En dan kan het nog wel lekker wat lichte grondvorst komen. Alhoewel, men zegt ook soms, eind mei is het staartje van de winter. En dus,
0: dus we leven op hoop, hè?
2: We leven op hoop, ja, natuurlijk. Maar voorlopig zie ik nog niet echt een herstel zoals we het gekend hebben. Een echt mooie dag met meerdere dagen veel zon en echt droge dagen. Nu ook, wordt er wel regen verwacht. Geen al te grote hoeveelheden, maar het is toch wel een beetje aan de wisselvallige kant.
0: De landbouwers gaan zeker en vast blij zijn.
2: Die gaan zeker en vast blij zijn, want de maïs staat erop. Momenteel komt dat goed uit op vele plaatsen. Dus, en als het dan af en toe wat wil regenen. Want momenteel kan ik wel zeggen dat het behoorlijk droog is, want er staan heel veel grachten totaal droog. Dus
0: dat klopt ook.
2: Er mag wel wat regen vallen.
0: Zeker en vast.
2: Maar daar gaan de meisjes zeker Dat was niet graag. Maar zeker als je een verlengd weekend is, ja, dan is dat te begrijpen dat je graag mooi weer hebt. Maar het is niet anders, want ook aan de kust gaat het niet echt altijd die wind uit de noordoostelijke richting. Dat is niet echt ideaal voor aan de zee te zijn, want dan is het nogal meestal een koude wind. Ja, natuurlijk kun je er altijd naar kleden, maar al bij al. Ja. En in Dardennen zie ik enkele dagen met zelfs temperaturen onder de 10 graden. Dus het is niet echt een leuk vooruitzicht. Maar kom, volgende week misschien beter.
0: Ja, ja. En misschien is men alles daarboven aan het opsparen voor een mooie zomer.
2: Ja, wie weet.
0: Zo denken, hè.
2: Wie weet, maar de lange termijn kaarten zijn, geven wel een warmere zomer dan normaal, maar is het ook niet of dat echt een extreme zomer gaat worden, daar heb ik toch wel mijn twijfels over. Ik denk als wat neerslag misschien wat normaal en dan zo niet echt grote uitschieters, maar ik denk niet dat de mensen daar ook staan voor te springen, zo van temperaturen boven de 35 graden. Dus,
0: hoeft niet, hè.
2: Dat hoeft ook niet. Nee. Voorlopig gaan we tonen op zo wat een beetje een normale wind en zomer voor onze streken, blijkbaar. Maar het wordt nu uitgetekend, maar dat kan volgende week weer anders zijn. Dus ja, we volgen dat zeker en vast
0: op. Daar rekenen we op en we horen je graag volgende week zondag terug hier live in de studio. Bedankt Patrick en een fijne zondag nog.
2: Tot volgende week.

0: dat we dat niet voor hebben. Want dat Lose Control, dat was een nummer van Teddy Swims.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

Dat was een nummer van Sam Sparrow op RBS Radio op deze zondag 10 mei. Fijn dat u luistert. Spijtig nieuws uit Hamme. Een jongen van 7 is zaterdag, dus gisteren, overleden aan een tragisch ongeval op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme daar. Het kind was met zijn club SK Wambeek Ternat aanwezig om zijn broertje daaraan te moedigen. En tijdens het spelen op een springkasteel kwam de jongen ongelukkig ten val en belandde hij naast het springkasteel tegen een omheining. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. De jongen werd dan eerst overgebracht naar het AZ Sint-Blasius en daarna naar het UZ Gent, waar hij later op de avond overleed. Bij de voetbalclub VW Hamme is de verslagenheid groot. Het jaarlijks jeugdtoernooi geldt normaal als een hoogtepunt van het seizoen, maar wordt nu overschaduwd door het drama. De club schort alle trainingen en activiteiten deze week op en vraagt respect voor de privacy van de familie en alle betrokkenen. Ook de burgemeester reageerde heel aangeslagen. Volgens haar hebben de hulpdiensten alles gedaan om het leven van de jongen te redden. De politie onderzoekt intussen de precieze omstandigheden van het ongeval.

was Cuddly Toy, een nummer van Roachford. Gisteravond is brand gesticht in een leegstaand voormalig kinderdagverblijf in de Blauwe Steenstraat in Dendermonde. Rond 7:15 merkte omwonenden rook op, waarna de brandweer snel ter plaatse kwam. Die trof een kleine, al bijna gedoofde brandhaard aan en voerde nog een nablussing uit. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om kwaad opzet. In het gebouw werd ook een raam ingegooid namelijk. De politie is een onderzoek gestart. Het voormalige kinderdagverblijf staat daar al jaren leeg trouwens. Nog tot 12:00 vanmiddag is dit helemaal regionaal met nieuws uit de wijde regio hier. Natuurlijk doorspekt met fijne muziek voor op een zondagvoormiddag. Hier is bijvoorbeeld Paul Young. Every time you go away.

In Sint-Gilles-Waas hebben we bewoners van de Stationsstraat, Pottersdrijf, Kieldrechtstraat en Hulststraat dit weekend nieuwe geveltuintjes gekregen. De actie maakt deel uit van het project Verbindend Groen van Intervaas, samen met de gemeenten Sint-Gilles-Waas en Hammen. In de straten werden verschillende soorten gevelgroen aangelegd, aangepast aan de woningen en de wensen van de bewoners. Volgens de schepen van Omgeving en Klimaat zorgen de tuintjes niet alleen voor een groener straatbeeld, maar ook voor meer sociale contacten, extra biodiversiteit en verkoeling in verharde straten. De gemeente wil met het project ook andere inwoners aanmoedigen om zelf een gevel- of tegeltuintje aan te leggen en stelt daarvoor gratis plantjes ter beschikking. In het natuureducatief centrum De Pastorie in Sint-Lievenshoutum loopt momenteel een bijzondere mobiele uilententoonstelling van regionaal landschap Vlaamse Ardennen tot Dender. De gemeente is de eerste halte van een reizende expo die aandacht vraagt voor uilen en hun leefgebied. Bezoekers maken er kennis met 5 uilensoorten die in de regio broeden. De steenuil, kerkuil, ransuil, bosuil en de oehoe. Via interactieve opstellingen ontdekken ze hoe uilen zien, horen, vliegen en jagen. Volgens de vereniging wil de tentoonstelling niet alleen informeren, maar vooral ook verwondering oproepen. Zo moet het bewustzijn groeien over het belang van een gevarieerd landschap voor deze dieren. De burgemeester van Sint-Lievenshoutum reageert enthousiast en noemt het een mooie kans om inwoners laagdrempelig dichter bij de natuur te brengen. De expo werd de voorbije week al bezocht door verschillende schoolklassen trouwens. En volgende week, zaterdag 16 mei, verhuist ze dan naar de klimaatmarkt in Hulze. Nadien trekt de tentoonstelling nog verder naar Ronsen. Dus je hebt toch wel de mogelijkheid om deze natuureducatieve tentoonstelling, deze uilententoonstelling, bij te wonen. Muziek nu op uw radio. Hier is Dua Lipa met Dance the Night.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink Twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: fijne, opgewekte muziek van Dolly Dots. Dat was She's a Liar. In Wetteren krijgen 11 elektriciteitskasten in het centrum een opvallende make-over. Professionele street art kunstenaars en leerlingen beschilderen de grijze nutskasten met kleurrijke bloemen- en plantenmotieven. Het project maakt deel uit van Tour Ellen Trick en moet het straatbeeld niet alleen mooier maken, maar ook vandalisme tegengaan. De kasten krijgen bovendien een speciale beschermlaag tegen weer en graffiti. Het gekozen thema past perfect bij Wetteren als plantengemeente en deelnemer aan de Floraliën in Gent. Volgens de Kunstacademie is het voor de leerlingen een unieke kans om kunst te maken in de openbare ruimte en samen te werken aan echte projecten. De beschilderde kasten zijn binnenkort te zien op onder meer de Markt, de Kerkstraat, de Schoolstraat en de Stationstraat. Ja, vandaag zondag 10 mei, het is Moederdag. Misschien hebt u moeder al bedankt met een ontbijt bijvoorbeeld, of wordt dat straks een lunch, of is het nu misschien, bent u in de voorbereiding bezig voor een brunch. Zet de moeder maar eens goed in de bloemetjes vandaag, en daarvoor hebben we ook deze van Miley Cyrus meegebracht. Niet vergeten, mannen en kinderen.
1: We were good.

0: Miley Cyrus met Flowers. De politiezone Schilderwaas heeft bijna 3 kilogram cannabis onderschept in een postpakket dat kwam uit Canada. De drugs waren bestemd voor een man uit het Waasland die intussen is opgepakt en aangehouden. De onderschepping kwam er na samenwerking met internationale douanediensten. Eind april kreeg de politie info over een verdacht pakket dat onderweg was naar België dus. In 3 lichtarmaturen vonden speurders meerdere vacuümverpakte zakken cannabis, goed voor net geen 2,8 kilogram. De drugs werden uiteraard in beslag genomen. De vermoedelijke bestemmeling kon worden opgepakt dus en zit nu in de gevangenis van Dendermonde. In Gent zullen de geplande baggerwerken aan een deel van het kanaal De Lieve dan toch uitgevoerd worden vanop het water. Dat heeft de stad beslist nadat de buurtbewoners jarenlang protesteerden tegen eerdere plannen om vanaf de oever te werken. Daarbij zouden kranen en graafmachines bijvoorbeeld ook in privétuinen terechtkomen. De werken zijn nodig om wateroverlast in de toekomst te helpen voorkomen. Maar het dossier sleept dus al jaren aan door juridische procedures en discussies over de kostprijs. Dan 4 jaar geleden bleek werken van op het water nog duurder. Maar volgens nieuwe berekeningen is het prijsverschil nu vrijwel verdwenen. De stad zoekt nu nog een aannemer om de werken uit te voeren. Wanneer de baggerwerken precies starten, is nog niet helemaal duidelijk.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Gent op DAB+.

0: Ja, Stefan, was dat op uw RBS Radio met Here We Are. We zijn er nog tot 12 uur met Helemaal Regionaal. En in Zwijndrecht startte deze week de werken aan een ontbrekend stuk van de fietssnelweg F4 tussen Gent en Antwerpen. Vandaag moeten fietsers daar nog een omweg maken door een woonwijk, maar de gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht trekt het fietspad nu door langs de spoorlijn tot achter het station. Tussen de Heidestraat en de Statiestraat komt een vrijliggend fietspad. En aan de E17 wordt ook een nieuwe fietstunnel gebouwd onder de Antwerpse Steenweg. Die moet zorgen voor een betere aansluiting op de fietspaden op Linkeroever en het Oosterweelproject. Volgens de schepen van mobiliteit gaat het om een technisch moeilijk dossier, onder meer door de aanleg van de tunnel en de verhuis van de fietsenstalling aan het station. De werken moeten klaar zijn tegen de zomer van 2027. De gemeente wil deze legislatuur alle ontbrekende stukken van deze F4 wegenwerken, of helemaal wegwerken als het ware, en investeert daarom volop in nieuwe fietsverbindingen. Zometeen zijn we terug voor deel 2 van Helemaal Regionaal.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. Iedereen eco.
5: In een tijd waarin duurzaamheid en afvalreductie steeds belangrijker wordt, wint het gebruik van een wormenbak aan populariteit. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Vandaag leggen we uit hoe je zo'n wormenbak kan maken. Het is wel raadzaam om zeker eens te googlen naar afbeeldingen van een wormenbak.
6: En het bouwen vereist eigenlijk maar een paar materialen. Je hebt een paar bakken nodig die je op elkaar stapelt, waarbij dat je de bovenste bak een beetje als leefruimte voor de wormen gaat gebruiken en de onderste bakken die vangen het overtollige vocht op. En dan door gaatjes te voorzien is er voldoende ventilatie en afwatering en krijg je ook een gezond leefklimaat voor de wormpjes zelf.
5: Daarnaast is het belangrijk om een geschikte bedding aan te brengen, bijvoorbeeld met vochtig karton, krantenpapier en een kleine hoeveelheid aarde of compost. Deze laag vormt de basis waarin de wormen zich kunnen nestelen. Eenmaal de bak is opgebouwd, kunnen de wormen worden toegevoegd en kan men beginnen met het voeden ervan.
6: En dan moet je letten dat je het evenwicht een beetje bewaart. Geschikte voedingsresten zijn namelijk vooral plantaardig, zoals groente- en fruitresten. Maar ook koffiedik en theezakjes mogen erin, zonder het zakje uiteraard. Producten zoals vlees, vis en zuivel, die steek je best gewoon in een andere afvalbak. Ook de vochtigheidsgraad is superbelangrijk. Een te natte omgeving kan leiden tot rotting en een onaangename geur, terwijl een te droge omgeving de activiteit van de wormpjes belemmert.
5: Regelmatig maar beperkt toevoegen van groentenafval en het licht verluchten van de inhoud zorgen voor optimale omstandigheden. Hoewel het systeem relatief eenvoudig is, vraagt het wel enige aandacht en zorg. Beginners maken soms de fout om te veel voedsel in één keer toe te voegen of onvoldoende ventilatie te voorzien. Dit kan het evenwicht in de bak verstoren.
6: In een flat gebouw of een huis zonder tuin of terras is natuurlijk zo'n oplossing ideaal, want een traditionele composthoop past daar niet. We kunnen dus stellen algemeen dat het maken van een wormenbak een praktische en ecologische oplossing is voor je eigen afvalverwerking.
3: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
7: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

liedje dat aansluit bij het mooie weer, het zonnetje dat we nu nog mogen hebben. Dat was muziek van Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Tot 12 uur nog is dit helemaal regionaal op RBS Radio. En de Vredesfeesten in Sint-Niklaas hebben hun eerste grote naam voor het muziekfestival bekendgemaakt. Hooverphonic sluit op zaterdag 5 september een bijzonder hoofdstuk af met een allerlaatste optreden in de originele bezetting met zangeres Gijke Arnaert en gitarist Raymond Geerts. Het concert vindt plaats op het Hendrik Heijmanplein in hun thuisstad Sint-Niklaas. Eerder raakte al bekend dat Gijke Arnaert opnieuw stopt bij de band. Vorige week kondigde ook medeoprichter Raymond Geerts zijn afscheid aan wegens aanhoudende rugproblemen. Volgens Geerts werd optreden de voorbije jaren steeds moeilijker door de pijn. Voor de band krijgt het afscheid extra betekenis omdat alles ooit begon in Sint-Niklaas meer dan 30 jaar geleden. Ook frontman Alex Callier noemt het emotioneel om net daar de cirkel rond te maken. De organisatoren spreken van een unieke kans om de band nog één keer samen aan het werk te zien. Ze verwachten zo'n 10.000 bezoekers op het Heijmanplein. Fans mogen zich volgens de groep verwachten aan een set vol grote hits uit 30 jaar Hooverphonic. Deze mag niet ontbreken uiteraard.

Groovephonic, dat was Sometimes. Dus zeker aanstippen 5 september in Sint-Niklaas. In Waasmunster is het toeristisch zomerseizoen officieel gestart. De heidegemeente trekt steeds meer dagtoeristen aan. Die komen wandelen en fietsen, vaak gecombineerd met een bezoek aan de lokale horeca. En bij Taverne Barelza aan de Groenstraat vinden bezoekers voortaan een uitgebreid infopunt met folders over wandel- en fietsroutes. Samen met Toerisme Waasmunster zetten ze volop in op recreatie. De uitbater van de zaak werkte zelf 10 wandel- en fietsroutes uit, bereikbaar via QR-codes en de RouteU-app. De populairste route werd vorig jaar meer dan 4000 keer gedownload. Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe tocht, The Best of the Heide. Ook het gemeentebestuur is tevreden. Volgens de schepen van toerisme groeit de populariteit van het Gerstenkotpad sterk. En volgend jaar wil Waasmunster zich kandidaat stellen voor de titel van Wandelgemeente van Vlaanderen. En Natuurpunt Haaltert blaast een eeuwenoude Europese traditie nieuw leven in met een bijzonder midzomernachtconcert. Tijdens de kortste nacht van het jaar, wanneer het licht op zijn hoogtepunt staat, wordt het historische feest in een eigentijds jasje gestoken. Namelijk in het Vondelhof organiseert Natuurpunt een intiem openluchtconcert onder de sterrenhemel met centraal de pianomuziek van de Haalterse componist Wart Doren. Zijn stijl combineert minimalistische en neoclassieke invloeden met sfeervolle atmosferische klanken. Maar het blijft niet bij muziek alleen. Er komt ook een zomerbar en er worden speciale lampen ingezet om nachtvlinders te lokken. Die worden na observatie natuurlijk meteen weer vrijgelaten, zodat bezoekers jong en oud dus het nachtleven van de natuur van dichtbij kunnen ontdekken. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met concertvereniging The Rocking Chair Sessions en met steun van het gemeentebestuur van Haaltert. Het midzomernachtconcert vindt plaats op vrijdag 19 juni om 20 uur. Tickets die kosten €12 en zijn online te reserveren.

0: Ja, ze heeft goed geluisterd naar de instructies voor deze plaat. Zeg eens iets op een sensationele manier. Dat was Paradiso met Bailando.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos. Enjoy your break.

Tour, dat was nieuw werk van Shakira op uw radio. Het binnenschip Al Solo Gracia, dat midden april zonk in Antwerpen, wordt binnenkort gesloopt in Gent. Dat bevestigt OVAM. Het schip geldt officieel als afvalstof, waardoor herstel uitgesloten is. De Solo Gracia kwam in de problemen na een aanvaring met een meerpaal. Aan boord was zo'n 1600 ton zand. De bemanning kon zich gelukkig meteen in veiligheid brengen. Vorig weekend werd het schip dan met kraanpontons, sleepboten en duikers bovengehaald, maar het lukte niet om het opnieuw drijvend te maken. De eigenaar en verzekeraar moet nu de officiële procedure afronden, waarna het schip naar sloopbedrijf Gallo in Gent kan worden gesleept. Daar volgt een eerste inspectie van onder meer afvalolie, hout, zand en mogelijk asbest. En daarna wordt het schip volledig ontmanteld met snijbranders. De afbraak zal ongeveer 3 dagen duren en verwacht wordt dat bijna 98% van het volledige schip zal kunnen gerecycleerd worden.

Victor Laszlo op de radio. Last Call for an Angel. In het park van Beervelde wordt dit weekend de 75ste editie gevierd van de zonovergoten tuindagen. Een jubileumeditie van het inmiddels internationaal bekende evenement in het grafelijke domein. De tuindagen groeiden door de jaren heen uit tot een echte belevenisbeurs voor tuinliefhebbers. Bezoekers vinden er niet alleen bijzondere planten en inspiratie voor de tuin, maar kunnen ook dit jaar deelnemen aan tal van workshops in het thema gekruid. Zo kan je er onder meer papier scheppen, werken met bloemen en kruidenzout of kruidige cocktails en mocktails leren shaken. Graaf Renaud de Kerkhoven, de man die de tuindagen groot maakte, blijft wel nauw betrokken, al ligt zijn focus de laatste jaren ook sterk op humanitaire missies naar Oekraïne. Die engagementen houden hem geregeld weken weg van zijn domein. In Beervelde zijn zijn inzet en betrokkenheid zichtbaar in een opvallende muur met gepersonaliseerde Oekraïnse vlaggen, elk met een eigen verhaal. Dus een uittip voor vandaag, het park van Beervelde voor de tuindagen voor de 75ste editie vandaag. Het zijn uitzonderlijke sportweken voor een gezin uit Smetleden. In amper 3 weken tijd hebben vader Pieter, zoon Stan en dochter Julie samen 3 kampioenstitels in de paardensport veroverd, zowel op provinciaal als nationaal niveau. De reeks successen begon met Stan, die zich in Moerbeke-Waas tot provinciaal kampioen dressuur kroonde. Kort daarna volgde zijn zus Julie, die in Oud-Heverlee nationaal goud behaalde in de dressuur bij de ponies, met haar pony Saartje. De 10-jarige Amazone zette daarmee een knappe prestatie neer op het hoogste niveau. En vorige week maakte dan vader Pieter het succesverhaal helemaal compleet. Want op het nationaal kampioenschap Eventing in Markendal pakt hij de titel in de klasse 8, of B beter gezegd, met het paard Tibeert van den Vrijakker. Dat is de naam van dat paard dus. Eventing wordt vaak omschreven als een triathlon voor paard en ruiter en combineert dressuur, cross-country en jumping. Pieter begon na de dressuurproef nog als 3e, maar klom dankzij een foutloos parcours in de cross en het springen overtuigend naar de 1e plaats.

ervaren we als Vlaming en Belg best trots op mogen zijn. Dat was Seven Horses in the Sky van Pebbles. Wie nood heeft aan meer rust en overzicht in huis, kan op woensdag 20 mei terecht in de Paterskerk in Sint-Niklaas. Opruimexpert Nele Kollen, bekend van het VRT-programma, beter gezegd Alles in Orde, geeft er een interactieve inspiratiesessie rond ontspullen en organiseren. Bezoekers krijgen praktische tips en concrete handvaten om thuis meteen aan de slag te gaan en bewuster om te gaan met spullen. De avond is een initiatief van Woonst en staat open voor zowel huurders als niet-huurders. De sessie loopt van 7 uur tot 9:30 's avonds in de Paterskerk in Sint-Niklaas.

0: was het nummer Messi.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werk

of Love. Goed nieuws voor wie deze zomer graag het water opgaat in de Oude Dender. Tot en met september krijgt de rivier opnieuw een recreatieve invulling. Bezoekers kunnen er kajakken, suppen en zelfs varen met stoktanks. En om het materiaal veilig op te slaan, plaatst de stad 4 containers op de parkeerplaatsen aan de Begijnhoflaan ter hoogte van de vroegere RAC zitten. En daardoor gelden er vanaf woensdag 13 mei tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo wordt de Begijnhoflaan tussen de Sint-Joris-Gilde en het Sasbrugje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En die maatregel die loopt tot maandag 14 september. Fietsers kunnen wel altijd door. Daarnaast wordt het stuk Begijnhoflaan tussen de Sint-Joris-Gilde en het huis nummer 68 tijdelijk eenrichtingsverkeer in de richting van de Zuidlaan.

Turner en het water opgaan, het water in, meer bepaald, was dat een nummer van Piet Veerman, Sailing Home. Wie er vandaag eens wil op uittrekken, kan naar Drongen voor een erfgoed wandelplan. Goed voor een halfdagse Drongen langs maar liefst 32 haltes waar het lokale erfgoed centraal staat. Wandelaars ontdekken onderweg historische plekken, monumenten en verhalen en maken kennis met markante figuren uit de streek, zoals Sint Aldegondis en Veerman Emmy den Blauwe. Het wandelplan leidt je van de abdij van Drongen langs kerken, hoeves en kastelen tot aan de watering der Assels en het Veer Drongen afsnee. Onderweg krijg je ook historische weetjes mee, zoals het verhaal van hoe Gentse troepen Drongen in 1130 in brand staken, omdat het toen te welvarend was. Het erfgoedwandelplan is gratis te downloaden en met dit plan wordt het rijke verleden van Drongen letterlijk binnen wandelafstand gebracht.

muziekgeschiedenis. Dat was een nummer van Sandy Shaw, Always There, Something There to Remind Me. Ja, in Dendermonde kan je vandaag opnieuw op stap met de reeks Dendermonde vol verhalen. Elke tweede zondag van de maand namelijk organiseert de stad een groepswandeling met een gids, waarbij bijzondere verhalen uit de stad centraal staan en vanmiddag staat de wandeling Vrouwen in Dendermonde op het programma. Deelnemers maken dan kennis met straffe Dendermondse vrouwen zoals Machteld, de eerste vrouwen van de heerlijkheid Dendermonde, dichteres Rosianna Colleneers en Leonie Bijl, de eerste fotografe van de stad. De wandeling die loopt vandaag dus van 14 tot 16 uur.

was dat met Never, Never Gonna Give You Up. En daarmee komen we bijna aan het einde van dit programma. Tja, vandaag hadden we geen...

podcast in de studio. Volgende week is er wel een interview, dus de moeite waard om volgende week ook weer in te stemmen of op te stemmen naar deze radio voor helemaal regionaal. Bij Leven en Welzijn is Guy dan hier de studio-presentator van dienst. Van Meteo Zelen leren we dat het een niet al te warme, eerder een frisse week gaat worden. Dus ja, kleed je ernaar. En af en toe een paraplu zal ook geen kwaad kunnen. Zo, dit was helemaal regionaal voor vandaag. Graag tot een volgende.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio.

gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Ons mokke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectors.
1: En dat kan op woensdag 27 mei tussen 17 uur en 20 uur in de zorgband Leien en Schelde te Heusde en tussen 17 uur en 19 uur 30 in de Meermin te Waasmünster. Ook op donderdag 28 mei kan u bloed gaan geven tussen 18 uur en 20 uur 30 in parochiezaal Toornhof te Opstal.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Bijzonder goeie zondag namiddag allemaal. Welkom bij RBS Radio. Want dat was Mud met Tiger Feet. De komende twee uur presenteer ik graag de plaatjes hier op de radio met nu OMD. We gaan terug naar midden jaren 80 met So In Love.

Een wereldster, ja, inderdaad. Dat was hij en heeft mooie muziek gebracht. Dat was George Michael met Praying for Time. Nu in het Spaans verder. Hier is Bella Perez, Bailaremos.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

goede raad tussen vrienden, dat kan altijd. Fleming en Meteor waren dat met niet nodig. Straks komen de Spice Girls langs met Stop. Daarvoor Liberty X, Just a Little. Fijne muziek op een zondagnamiddag, maar het kan ook relaxter. En misschien wel met een drankje erbij. Zo denken we aan deze plaats van Joe Harris. Uit 1975 ook alweer. Hier is Drink Rode Wijn.

0: En daar kan je veel van lezen en leren. Dat was Body Language, nummer van Queen. We gaan nog eens heel diep terug in de tijd naar 64, meer bepaald met een radioklassieker van Cliff Richard. Hier is Just Another Guy.
1: RBS Radioklassieker.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Zo, we weten ook weer waar hij vannacht was. Dat was Bazaar met Nacht in Amsterdam. Nu we daar toch zijn, hier zijn Martine en nog eens Rob de Nijs op de radio met dat mooie duet. Ik hou alleen van jou.

Sergio Mendes en Black Eyed Peas met hun versie van dat wereldse nummer Mas que Nada. We gaan naar 3 uur toe, het nieuws en het weerbericht. En dat doen we ondertussen met deze van Ringo.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

Welkom bij de radio. Het nieuws en het weerbericht hebben we gehad. Nog een uur met mij op de radio. En dat was net een nummer van ABBA, Eagle. Toen ik het voor de eerste maal hoorde, zoveel jaren terug, was ik helemaal overweldigd. En ik ben dat tot op heden nog altijd. We begonnen dit uur met muziek van Simple Red. If you don't know me by now, wel, bel me dan. Hier is Spanja. En als je het dan nog niet gesnapt hebt, is er nog The Power.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Reggie denkt helemaal nog niet aan stoppen, zo horen we ook op dit nummer. Dat was Unstoppable van Milk Inc. Nu terug naar Nederland met Nico Haak en Boudewijn de Groot. Hier is Tante Julia.

kort die muziek van Bob Sinclair. Dat was Rock This Party. Straks komen Mark Almond en Gene Pitney hun nummer brengen. Something Has Gotten Hold of My Heart. Maar eerst deze van Jessica.

0: Mooi duet, mooie stemmen die samengaan in dit nummer. Mark Almond en Gene Pitney waren dat met Something's Gonna Hold Of My Heart. We gaan eens heel diep terug in de tijd met een nummer uit 1961. Hier is Hit the Road Jack van Ray Charles.
1: RBS Radio Klassieker.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

blijft nog steeds plaatjes maken, deze Justin Bieber. Dat was hij met Daisies. Oscar and the Wolf, Strange Entity. Dat is een nummer uit 2014. Dat gaan we zo meteen nog eens laten horen op de radio. Maar eerst deze van Bonnie St. Clair.

Strange Entity, werk van Oscar and the Wolf. En we blijven in België met The Radio's Walking the Thin Line en daarvoor Milo. Dus nu deze You Don't Know. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier straks met onze collega Ellen B. op de radio. Nog een fijne zondag. Tot de volgende.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Het is 4 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

allemaal die moekers vandaag. Allemaal in de bloemen. En vanavond in bed, hè. Met papa. De Black Eyed Peas op moederdag hier bij RBS Radio. Hey mama, dat kwam uit 2004. Ja, heel veel mama-plaatjes, want het is moekersdag 2026. En dit is L&B. Tot 7 uur. Bedankt Dominique.

één keer in het jaar. De mama's in de bloemetjes. Hè. En dat doen we graag hier bij RBS. En LMB heeft er een hele reeks mama-platen klaar liggen tot 7 uur. De Spice Girls en Mama. Wat doen we nog meer? We hebben straks een Beatle-plaatje. Het weerbericht van Patrick Haantjes volgend uur. En het vervolg van de Wiltura-story. We gaan terug naar een Eurovisie Songfestival-plaat. We hebben de nummer 1 uit de hitparade. En ik heb 5-jarigen en die krijgen ook allemaal een Mama-plaatje. Dus blijf maar lekker hangen hier. 4:10, live radio voor de hele provincie Oost-Vlaanderen over DAB+. En dit is Yes, an owner of a lonely heart.

Mike Panda. Hij took a pill in Ibiza. Dat zijn van die blauwe, van die lichtblauwe, denk ik, hè? I know, I know. RBS Radio, classics en hits. Dit kwam uit 2015. We gaan nu naar de hits van de hitparade van de dag van vandaag. En dit draaien we speciaal voor romantische koppeltjes. Bijvoorbeeld Neil en Stefanie.

0: is gemakkelijk, zegt ze.
1: Ja, zij kan het weten. Olivia Dean. And it's easy to fall in love.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
5: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
4: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
5: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

0: Hier zie, nog een mama. The Guys and Dolls. Ook zij maakten een plaatje in 1977 voor de mama's. Mama, Masita. En David Guetta daarnet met nog een mama, de Jennifer Lopez stem. En de nieuwe hit in wording, Save Me Tonight. Het is precies 5:30.
1: More music, less bull on RBS.

als je goede raad wil. Aan je moeder vragen, hè? Of aan je schoonmoeder. Of misschien toch niet. Doe maar aan je moeder eerst en vooral. Bloem uit Nederland. En even aan mijn moeke vragen daarvoor. Ook al een leuke moedersplaat. En I Love Her. Dat waren de Beatles uit 1964. Ik heb jarigen van mijn Facebookpagina. Herwig van Doorslaar, Ann Dieriks, Philippe de Groot, Leo van der Rijt en Annelies van der Steen.

Harry Styles and Adore You. En dan nu zitten we op het terras onder de parasol met een lekkere cocktail of een biertje en genieten we van Joe Cocker. You are so beautiful. Dit is terug naar 1974. Goedemiddag allemaal.

0: Een bouwplan, daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Anastasia en I'm Out of Love. En Redbone en nog een moeder, The Witch Queen of New Orleans. Ik heb even naar het weerbericht gekregen. Straks om 5:30 dan krijg je Meteo Zeelen hier over de vloer. En dan krijgen we het weerbericht van Patrick Haantjes. En moet eerlijk zijn, als er nog moet gebarbecued worden, dan zou ik het vanavond nog doen hoor. Dus allemaal alvast uit de garage. Warmt hem op. Het vlees erop en smakelijk. Dit is Tina Turner en Rod Stewart.

Mr. Know-It-All. Teddy Swims. En zijn wat schorre stem natuurlijk. Tip voor de top. En het gaat goed. Bijna top 10. Mooi gedaan, makker. Oké, gaan we naar 5 uur op. Straks iedereen eco. We gaan naar de pieren. Blijf maar luisteren. En dan mag ik weer nog eens 2 uurtjes hier op je zonnige zondagnamiddag. RBS Radio met LNB. En dit is Our Family, Sister Sledge.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
5: In een tijd waarin duurzaamheid en afvalreductie steeds belangrijker wordt, wint het gebruik van een wormenbak aan populariteit. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Vandaag leggen we uit hoe je zo'n wormenbak kan maken. Het is wel raadzaam om zeker eens te googlen naar afbeeldingen van een wormenbak.
6: En het bouwen vereist eigenlijk maar een paar materialen. Je hebt een paar bakken nodig die je op elkaar stapelt, waarbij dat je de bovenste bak een beetje als leefruimte voor de wormen gaat gebruiken en de onderste bakken die vangen het overtollige vocht op. En dan door gaatjes te voorzien is er voldoende ventilatie en afwatering en krijg je ook een gezond leefklimaat voor de wormpjes zelf.
5: Daarnaast is het belangrijk om een geschikte bedding aan te brengen. Bijvoorbeeld met vochtig karton, krantenpapier en een kleine hoeveelheid aarde of compost. Deze laag vormt de basis waarin de wormen zich kunnen nestelen. Eenmaal de bak is opgebouwd, kunnen de wormen worden toegevoegd en kan men beginnen met het voeden ervan.
6: En dan moet je letten dat je het evenwicht een beetje bewaart. Geschikte voedingsresten zijn namelijk vooral plantaardig, zoals groente- en fruitresten. Maar ook koffiedik en theezakjes mogen erin, zonder het zakje uiteraard. Producten zoals vlees, vis en zuivel, die steek je best gewoon in een andere afvalbak. Ook de vochtigheidsgraad is superbelangrijk. Een te natte omgeving kan leiden tot rotting en een onaangename geur, terwijl een te droge omgeving de activiteit van de wormpjes belemmert.
5: Regelmatig maar beperkt toevoegen van groentenafval en het licht verluchten van de inhoud zorgen voor optimale omstandigheden. Hoewel het systeem relatief eenvoudig is, vraagt het wel enige aandacht en zorg. Beginners maken soms de fout om te veel voedsel in één keer toe te voegen of onvoldoende ventilatie te voorzien. Dit kan het evenwicht in de bak verstoren.
6: In een flat gebouw of een huis zonder tuin of terras is natuurlijk zo'n oplossing ideaal, want een traditionele composthoop past daar niet. We kunnen dus stellen algemeen dat het maken van een wormenbak een praktische en ecologische oplossing is voor je eigen afvalverwerking.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
7: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in het sportbad, wil genieten in de wellness of ter kort glijbaan rondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0.

hier bij RBS voor Moekersdag. En de vaders moeten niet treuren. Hè? Volgende maand dan doen we het allemaal nog eens voor de papa's. Eduardo Benato en Viva la Mama. Zet je radio wat harder en laat mama meegenieten hier op je zondag. Goed, kijk eens aan zeg. Vijfjarige van de week dit uur. Het weerbericht van Patrick Haantjes. De Tura Story en de nummer 1.

1985, jawel, jawel. King en Love and Pride. En daarnet een remix van Fatals, Bibi Rexha en New Religion. Had ik al verteld dat we jarig hebben deze week? Plaatjes zometeen voor Herwig van Doorslaar uit Wetteren, Andirix uit Heusden, Philippe de Grote uit Wetteren en Zottegem, Leo van der Rijt uit Zeelen en Annelies van den Steen uit Boskant Wetteren. Ze krijgen een plaat voor hun verjaardag. Nog een half uurtje geduld. En dit is The Material Girl.

0: Het is wel een beetje een geldwolf, hè, deze Madonna. Material Girl. Zometeen maken we voor alle mama's er een perfecte dag van. Met Lou Reed en The Perfect Day.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos. Enjoy your break.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Zo zie je me weer. Altijd naar je moeder luisteren. Ook naar je schoonmoeder.
1: Het is wat mijn mama.
0: Ja, dat is wat mijn mama zei. Maar ik ben blij dat ik een schoonmoeder heb.
2: Het Radio RBS weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Even zien wat voor weer het wordt deze week. Vandaag was dat iets minder mooi dan gisteren. Maar we zien voor vanavond hoge en middelhoge bewolking op ons afkomen. Het blijft wel droog en er staat een vervelende wind uit het noordoosten. De wind is matig. Maar morgen wisselend bewolkt. Vooral kans op een bui in de ochtend en in de namiddag. Er zijn ook enkele opklaringen te zien. En de temperatuur voor morgen maandag 13 graden. De wind is matig tot krachtig uit het noorden tot noordwesten. Dinsdag houden we het droog en is het wisselend bewolkt met amper 3 graden in de ochtend. Er is ook kans op grondvorst en de wind is matig uit noordwesten. In de namiddag krijgen we opklaringen. Het is ongeveer 15 graden. Woensdag in de loop van de namiddag regen helaas met minima 7 graden, 16 graden als maximum. En donderdag op de hoogdag minima 5 graden, maximum 15 graden. Er is een grote kans op enkele buien. En ook voor vrijdag 3 graden in de ochtend, 15 graden als maximum in de ochtend kans op grondvorst. En ook in het volgende weekend is er een kans op lokale buien. En het is een beetje uitkijken of geluk ermee gemoeid is. Dan kan je het ook hier in onze regio droog houden.

0: Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Kom aan Wil, het moet nog zomer worden joh. Waar ben je mee bezig? Dit was Wil Tura uit 1964. En tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk in de zomer van 1962 schrijft Tura een melodie die zijn leven gaat veranderen. Hij krabbelt de noten op een paar bierviltjes, echt waar, en neemt deze mee naar Vlaanderen waar K. Rima er een tekst op schrijft. En de titel wordt Ik ben zo eenzaam zonder jou. En het lied wordt aan het eind van het jaar zijn nieuwe single. Plots gaat het snel voor Tura. Na een enthousiaste ontvangst en een gestage opmars wordt het in april 1963 Tura's eerste nummer 1 hit in België. De single blijft maandenlang populair en gaat uiteindelijk 60.000 keer over de toonbank, wat toen heel veel was. Het betekende de grote doorbraak voor de 22-jarige zanger. En Eenzaam zonder jou zal zijn hele carrière het lied blijven waarmee hij op het meest geïdentificeerd wordt. 30 jaar later verkiest een opiniepeiling in een Vlaamse krant dit lied als de grootste hit van Vlaanderen. Alle tijden. Het moest ervan komen. Pak je moemoe, je mama of je oma vast en

Wir haben auch Zuhörer in Österreich und in Deutschland. Dafür Heintje aus Holland. En zowel een Nederlandstalige als de Duitsstalige versie van zijn mama. En is er heel rijk mee geworden hoor. Echt waar, heeft zijn mama een grote wiel gekocht.

0: Jewel. Die is jockey uit Frankrijk. En de Jamaican Bam Bam Bam. Zometeen van Frankrijk naar Italië. Hier komt Laura Pausini.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

la solitudine. De eenzaamheid. Ja, daar zit je dan op zondagmiddag helemaal alleen in een radiostudio. En dan wordt er op de deur geklopt en dan komen ze toch wel met een pint binnen, zeker. Hoe kan dat nu? Hij was jarig op 8 mei. Proficiat Leo van der Rijt. En een plaatje voor hem. Bedankt Leo. En proost. Hier is uit zijn geboortejaar The Dirty Old Man van The Three Degrees.

En voilà, Leo. Weer al een tevreden zelenaar. 3 degrees. En dat kwam uit het geboortejaar van Leo, the real man. Zonder bijbedoelingen. Straks de andere jarigen. Want we hebben er nog 4 te gaan. Eerst Laura Brannigan. Alles onder controle bij RBS Radio. Goedemiddag, Self Control.

Laura Branigan en Self Control. Goed, we hebben nog 4 jarigen te gaan. Ik heb er nog eentje voor 6 uur. En dat is voor... Herwig van Doorselaar. Het Wetteren. Met een dikke kus van Hilde. We gaan naar Japan. Uit zijn geboortejaar. Dit hier.

0: Jazeker, meneer Van Doorslaar. Speciaal voor jou. Deze sukiyaki. En dat kwam van Kui Sakamoto.
1: Dit is de nummer 1. De nummer 1 van deze week.
0: Ik had hem beloofd. Hier is hij. Alex Warren, de nummer 1 uit de hitparade van deze week. Je krijgt hem tot 6 uur. Tot straks.

0: Dit is de nummer 1. RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig.

0: Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
1: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 6 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Durf het aan met Alan B. Politiek, auto's, bier en seks. Je hoort het op RBS met Alan B.

0: Frankie.
1: Koester je mama. Een afscheidslied. Dus leg ze in de watten. Niet alleen vandaag, maar alle dagen van het jaar. La mama. 7:07. Live radio. Goedemiddag. Welkom bij... Mama's plaatjes op moederdag. En we hebben nog 3-jarigen, die krijgen ook een plaatje. En straks om 6:30 een terugblik naar een Eurovisie Songfestivalplaat. Niet de winnaar, maar toch een plaatje die we nog eens graag herdraaien. Dit is Genesis. En ook voor zijn mama. Dit is op drumstijl. Phil Collins.

0: classics en hits en meesterwerken zoals deze. Fly Like an Eagle, dat was de Steve Miller Band. Oké, tijd voor
1: RBS Request.
0: De resterende jarigen. Dit is voor Philippe de Grote uit Wetteren. En ik denk dat hij nu achter de toog staat in Overmeer, in de pluim.
2: RBS Radio.
0: Uit zijn geboortejaar, Jerry Lee Lewis. En ik weet het, hij heeft Great Balls of...

0: Lewis.
1: Jerry Lee Lewis.
0: Balls of Fire.
1: En zijn Great Balls of Fire. Niet alleen met zijn handen, maar ook met zijn voeten speelde hij op de piano. En hij heeft er verschillende helemaal kapot gespeeld. Het was een opmerkelijke Jerry. En dat was natuurlijk voor Filip de Grote uit Wetteren. En ja, bedankt Filip voor de jarenlange vriendschap. En het ga je goed, makker. En we hebben er nog eentje die jarig is. Mevrouw Ann Diericks uit Heusden. Voor haar. The Birds and the Bees. Ze kent het verhaaltje, denk ik.

0: van The Birds and the Bees. Ja, zo begint het natuurlijk. En zo word je ook mama, naar het schijnt. Ja. Joel Atkins uit het geboortejaar van Ann Dirks, proficiat Anneke. En tot volgend jaar dan maar weer. We hebben er nog eentje en dat is Annelies van den Steen. Zij was jarig op 29 april. Ze krijgt zometeen een plaat na Lost Frequencies.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

Love Frequencies en Nathan Nicholson en So Much Beauty Around Us. En over beauty gesproken, de laatste in het rijtje van jarigen van mijn Facebookpagina. Uit Wetterboskant, dit is voor Annelies van den Steen.

de Eurythmics en There Must Be an Angel in Wetteren-Boskant. Ze was jarig 29 april. Ja, ik weet het, dat is eigenlijk een week te laat, maar Anneliesje, dat komt ervan als je je niet volledige geboortedatum invult op mijn website of op mijn Facebook. Helen B, dat is mijn Facebookpagina. Dus even invullen. Dan staat volgend jaar perfect op tijd. En jij kunt dus ook naar mijn Facebookpagina gaan en daar gewoon je geboortedatum, geboortejaar invullen. En dan krijg je volgende week op zondag een verjaardagsplaatje, gegarandeerd. We zijn 3 minuutjes over tijd, maar we gaan toch luisteren naar een plaatje uit het Songfestival van 2019. De winnaar is Nederland met Duncan Lawrence en Arcade. Leuke plaat. België is een beetje geflopt met Elliot en Wake Up. En de tweede plaats gaat in dat jaar 2019 naar Italië met deze Mammoet en Soldi.

0: we kunnen nog uren vullen met mama liedjes hier bij RBS. Maar ja, hè, ze hebben er al zoveel gehad deze namiddag. Dus alle mama's, nog eens proficiat met Moederdag. K3 en hey mama.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Esther Mink, De Ville en de Spanish Stroll. Hou nu vast voor een Belgische revelatie uit 1989.
1: This is a sound of sea.

0: Voor iedereen die geboren is na 1989 is het niet te geloven, maar dit was wereldmuziek uitgevonden in onze contrée hier. De New Beat, de Belgische New Beat met de eigen labels en de confetti's met The Sound of Sea. Ever. Goed, het is 7:10. Tijd voor nog een mama liedje.
1: RBS.

En wat heeft ze gezegd, mama? Braaf zijn, hè, kinderen? Braaf zijn. Waarschijnlijk, hè? Of anders in de noeken. Met je handen omhoog. Doet die mama's dat nog? Nee, denk ik niet. Mag niet meer, hè? Junior en mama used to say. Ik had vorige week een wonderlijke plaat gedraaid. Dat was een aantal mensen opgevallen. En die zeiden, kunnen we die nog eens terug horen? Die plaat van Céline Dion, toen ze daar helemaal boven op de Eiffeltoren stond. Hey, LMB, kun je dat nog een keer draaien? Ja, hier is de Hymne à l'amour. Céline Dion op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

oorspronkelijk van Edith Piaf. En dit was natuurlijk de wonderlijke versie van Céline Dion. Hymne à l'amour. Ik heb nog één plaatje te gaan, maar ik geef alvast een overzicht van wat we doen tussen 7 en 8. Lionel Richie komt eraan. Dan CC, Ace of Base, Kim Wilde, Diana Ross en The Supremes. We hebben Rihanna, André Hazes Jr., The Scene, Michael Jackson en Barry en Eileen. Dus je hoort het, blijf maar lekker hangen hier bij RBS Radio. Om 8 uur, Bart Staes. Tot 10. En morgen vroeg zijn onze collega's DJ's van de dag er weer. Te beginnen met de ochtendshow met Peter Vervaat. Het is uitkijken. Deze week begint het muziekfestival van onze dromen weer. Het Eurovisie Songfestival. Er is wat minder aandacht voor, omdat Israël een beetje moet geboycott worden, zeggen ze. Dus we zullen zien wat het wordt. Maar voor zij die het al vergeten waren, dit was de winnaar van vorig jaar, Oostenrijk. I'm an ocean of love, and you're scared of water. Gigi. You don't want to go. Je was het al vergeten. Hè? En daarom moeten we naar Wenen. Voor de mensen die het toch graag bekijken. Veel plezier met het Eurovisie Songfestival deze week. Het begint dinsdag met de eerste halve finale. En daarin zit België. Ik weet niet wat het gaat worden. De duimen. En dan donderdag de tweede halve finale. En dan zaterdag de grote finale. We houden je op de hoogte. Tot volgende week.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
5: In

op zaterdag 6 juni deelnemen aan een begeleide wandeling door de Oude Dokken. Tijdens de tocht ontdek je hoe de vroegere havenbuurt is omgevormd tot een nieuwe stadswijk waar wonen, studeren en werken samenkomen. Oude havenkranen en kades herinneren nog aan het industriële verleden, terwijl moderne appartementsgebouwen het nieuwe gezicht van de buurt bepalen. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en start om 10 uur aan het Dok Noord. Meer info vind je via gentsegidsen.be.

Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM. Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook

een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Agent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.

nog allemaal. Het geloof is altijd iets heel mooi. En als je in iemand gelooft, kan je ineens sterven in iemands armen. I just died in your arms tonight, Cutting Crew.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.
5: It's like I'm lost. I don't know. This feeling that I have about you.

0: thuis.
1: Tja, je moet maar doen. Een van de jongsten zijn op de radio en een van de oudste nummers spelen. Want ja, dat doen we hier bij jou. Relax, take it easy, bij jou RBS Radio. Tot zo, ons tweede deel.

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Het is 9 uur.
3: RBS.
4: RBS Radio.
5: RBS Nieuws.
6: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met

0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de zesde manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.

is van Elton John. Nog altijd een van de wondermooie nummers van hem. En zo kan ik alleen maar zeggen, welkom in ons tweede deel. En ik heb nog heel wat mooie nummers voor jou klaarstaan. En een klein beetje girl power. Spice Girls en Shirelles.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: RBS. More music. The Feel Good Station.

buiten kijken, weten we het zeker. Trouwens, ze komt eraan met een aantal mooie uitnodigingen. Cadeaus, outfits, stress. En heel wat mensen geven gewoon een envelop. Maar hoeveel schenken nu eigenlijk? Ik weet het niet. Ik wil het ook niet weten. Ik ben er gewoon met mijn aanwezigheid. Is al soms meer dan genoeg. En het zegt ook meer over wat hij denkt over de anderen.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: RBS Radio, the easy one.
6: RBS Radio!
7: Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt, haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen. Der nach dem

samen wenen we, samen genieten we, samen doen we gewoon wat we moeten doen. En samen zeggen we nu allemaal gewoon slaap wel. Morgen ben ik er weer met de speeltuin en volgende week ben ik terug met Relax, Take It Easy. Want ja, zelfs tijdens Hemelvaart en zelfs tijdens de Pinksterweekend, dan zijn we er natuurlijk altijd.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
1: Het is 10 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan

0: er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: RBS. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glaas.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 9 mei. Dit is het regionale nieuws. In Gent is een 21-jarige man veroordeeld voor zijn zesde fietsdiefstal. De rechter sprak hem toe en benadrukte dat hij al voldoende kansen had gekregen om zijn gedrag te veranderen. De man pleegde de diefstallen in de Sint-Michielschelling en aan het Zuid, waarbij hij op camerabeelden duidelijk in beeld was. Hij krijgt een effectieve celstraf van 1 jaar. Bovendien is er nog een andere rechtszaak tegen hem aanstaande, ook weer voor een fietsdiefstal. De situatie illustreert de aanhoudende problemen met fietsdiefstallen in de stad. In Aalst is een schoonheidssalon tijdelijk gesloten vanwege vermoedens van illegale medische ingreep door personeel zonder diploma. Tot nu toe zijn er 2 slachtoffers gemeld en tijdens een controle werden injectienaalden en medicijnen aangetroffen, wat wettelijk verboden is. De burgemeester benadrukte de noodzaak van gezondheid en openbare orde. Daarnaast is er een parfumerie beboet voor het verkopen van cosmetica die over de houdbaarheidsdatum waren en niet voldeden aan de Europese regelgeving. 2 broers uit Gamme stonden gisteren voor de politierechtbank omdat ze beiden reden zonder een lopend rijverbod. De vrouw van een van hen leende haar voertuig uit, wat ook haar voor de rechtbank bracht. De eerste broer werd op 14 maart 2025 betrapt met een vervallen rijbewijs en mocht niet rijden. Zijn schoonzus was zich daar niet van bewust. De tweede broer werd op 21 april 2025 aangehouden terwijl hij reed ondanks een rijverbod en loog tegen de agenten over zijn situatie. De eerste broer kreeg 18 maanden cel, een boete van 10.000 euro en 2,5 jaar rijverbod. De tweede broer kreeg een boete van 4.800 euro en 1 jaar rijverbod. Zijn vriendin kreeg 2 keer 800 euro boete, maar mocht haar voertuig behouden. En er is een nieuwe voorrangsregeling ingesteld op de parallelwegen langs de N49 in Assenede en Kaprijke. Bestuurders op deze wegen hebben nu op elk kruispunt voorrang, wat eerder verwarring veroorzaakte door wisselende regels. De nieuwe regeling zorgt voor meer duidelijkheid en veiligheid. Er zijn nu 2 soorten kruispunten met haaientanden voor aankomend verkeer en stopborden bij beperkte zichtbaarheid waar bestuurders verplicht moeten stoppen. Met deze vaste regels wordt het voor alle weggebruikers duidelijker, wat bijdraagt aan een veiliger verkeerssituatie. En dit was mijn bijdrage voor vandaag, zaterdag 9 mei. Volgende week maandag brengt collega Guy de overige items van jouw regio. Wat mij betreft, graag tot volgende week vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: Op zoek naar jouw droomjob in

de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: lekkerste muziekmix op RBS Radio. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.